0: Du hast eingeschaltet in unser Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Rema. Wir haben hier durch das Studium all die Seinen, dort Abraham hat gelehrt, Gott zu vertrauen, wandert zu Tiden noch sehr dieser Sache, so wie es von Abraham seine Sied anbelangt. Wir haben auch gesehen, dass Abraham nicht wie geboren mit seinem wahrhaftigen Glauben an Gott, aber er lehrt dort, indem er Gott vertrauen hat durch sein Leben. In das von der Programm, wo wir nach meiner Glaubenshelden betrachten, wir waren sehen, dass Moses auch in wahrer Glauben hat an Gott, was ihm vorgebracht, dass Gott am schließlich brachte, um Israel aus Ägypten rüttelern. Ich lade ihn nur an, eingeschaltet zu bleiben, um zu seinen Wort der Bibel als Verderer weiter zu lehren haft, besonders von in wahrhaftiger Glauben. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nur weiter machst, rechtlich sein und zu jeder Person, die eingeschaltet haft. Amen. Hier ist weiter mit Jünd, Prediger Elmer Rema.
1: Wir sind nun reid anzufangen mit dem 8. Kapitel in Hebräer in den 20. Vers. Nu was die Aldine steht gefangen ha in Hebräer dat 8. Kapitel, en wie waren nu eerst seine, wat het te zeggen haft van Isaac. Dat vergetmol sag wie Abram, de aandacht van Glover, en wo dat te gehoorzaam leiden deed, zodat het van Abram kan gezegd worden, dat Abram God geleefd en aan wat dat toegerekend voor gerechtigheid. Abram wie gehoorzaam op den grond. En nu komen we naar zijn zoon Isaac, en dat fangt aan in den 20. Vers, als wordt hier gezegd, derchem geloven zegend Isaac beid, Jacob en Esau, wegen dat wat nog komen zal. Du bist vielleicht al ingewaarde dat maar zeer weinig van Isaac gezegd is, besonders in vergelijk met zijn vader Abram. Aber wat kan van Isaac gezegd worden? Endlich, dort Wichtigste, dort von Isaac kon gesagt wurde, ist, dort he wellig wir, dort sein Vater am Opfer soll, und dort wir dann auch den Beweis von sein Glaube. Isaac wir vielleicht so wie 30, bei 33 Jahre alt, aus sein Vater am ab den Altar opfert. Aber sie wartet hier nu sagt, dort derchem Glaube, deed Isaac beid, Jakob und Esau segne, wegen dort, wat nog komen wird. Also, dat eentje dat de Hebräer schrieven welen deed, van Isaac te zeggen, van geloven, wie dat hij zijn zins zegene deed. En dit is eindelijk wat besonderd. Wist Isaac wie een barm grove. Hij groofde een barm en dan kwamen de vrienden, nemen den weg van aan. Hij ging dan bloos een eng wieder en groofde nog een barm, en zo ging dat met meerdere barms. Aber dat eenet, dat zijn karakter antekenen wird, wie dat hij een welja man wie, zo goa welig zijn met andere voordig te komen. En jo, hij wie ook welig Jakob en Esau te zegenen, wegen dat wat nog komen wird. Daar schijnt wie nicht wat dat een zegen wie, voor den dan rood, also wie dat voor de toekomst. En nu komen we naar eenem, dem ene kan een zeer bunte persoon nanen, en dat is in den 21ste vers. Derchem geloven, als hij bij hem storven weer, zegen Jacob, Jozef zijn zeens, en bed God aan, während hij op zijn gonstak leend. Dis man Jacob leefde hem geloven en zijn verwantschaft met zijn vader, en met Jozef en met zijn grootzeens. Aber dat eind dat hier erwählt is van zijn leven, wanneer het met geloven te doen heeft, is als hij bij hem storven weer. Dat moest leren, wat dat eind van zijn leven, eer hij zeggen kon dat hij een gelovensman weer. Aber dan, als hij bij hem storven weer, deed hij twee van zijn grootzeens zegenen, en deed dan ook aanbidden, wanneer hij ook zo oud weer dat hij zich op zijn grondstak lenen moest. Daar zijn gewisse dingen die hier kunnen gezegd worden van Jacob. Wat we hier hebben is meer zo als een beeld van de menschen natuur. Dat brengt de waarheid ver dat we durch de genood zijn geraad worden. Want dat niet wie je was voor God zijn genood, dan wordt Jacob zekerlijk zijn verloren je was. hij houdt zijn wet en zichzelf. En dat kan je dan ook van ieder een van ons gezegd worden. Zoals een leed zegt, ik breng niets aan mijn hand. Ik hou me bloos vast aan Jezus zijn kruis. Jore terug, weer door een eldere missionaar die een goede arbeid en China je doen houdt. En daar weer een jonger poor lied je komen aan te helpen. Over de jonge man weer een beetje stolt. En hij weer een dag naar de eldere missionaar gekomen en had te hem gezegd dat het schwer weer voor hem van zichzelf te denken dat hij nust weer. De eldere missionaar had te hem gezegd, jonge man, du best nust, of du dat leeft oder nicht. Du kannst God zijn woord door vernemen. Dat is zo. Du best nust. Ik zie dat we kunnen zeggen dat Jacob een goed beeld is van de oude menschen natuur. Zonder de proeven menschen natuur uit te grabbelen, zei je dan dat veel van wat we zijn is zo, wils we dat van onze elderen je erven ha. Ik weet je dat niet je neem, dat kan wel eens zijn. Jacob deed met zijn broeder Esau strijden, während ze nog in haar moeder lief waren. En als die beide boeren worden, deed Jacob dan ook zanken met zijn broeder, greep hem bij de haak aan. En wat had al dit met geloven te doen? Nou, Jacob wist dat zijn broeder de oudste was, en dat het eerste geboren recht geheerd Esau. Maar hij schijnt wist ook dat God gezegd had dat het zijn wordt zijn. Maar hij kon niet leren wat de Heer dat uitarbeiden deed. Nee, hij wil dat voorts hebben. Hij deed zijn vader hem licht vieren. En dan met zijn zoon Jozef, hoe weer dat man het met geloven te doen had. Nou, vader, hij trok Jozef ver, voor al zijn breder. En daardoor wordt hem licht gevierd. Hij weer een vervierder geweest, niet bloos als hij nog thuis weer bij zijn elderen, maar ook als hij bij Laban weer. Hij schijnt had dem Laban ook beschommeld, of wens geproefd. Maar die Laban weer ook klok. Die deed ook hem licht vieren, en dem dat hij hem de Lea geef, en er steed zijn leefste Rahel. Geloven? Jo, daar weer niet veel wat van geloven aan dem Jacob, wat hij bij hem storven weer, of wens meest bij hem storven weer. Dat schijnt weer niet, maar dan als dem Herr zijn engel, en we gaan Jezus Christus zelfs met hem rosselen deed door bij den Jabok vlus, dat Jacob schließlich nu geeft. Maar hij moest denken, als een ander denkt, dat de Heer even hem gewonnen had. De Heer moest hem trepelen, eer hij nu geeft met zijn schwindelen. De zin die hij aangegonnen had met zijn vader en zijn broeder, kwam terug op hem als zijn andere zins, Am hing hem licht vierde wegen zijn zoon Jozef. Jacob dacht zeker dat hij dood weer. En dat bleef ook zo voor jaren. Ik heb manchmal gewonderd of de breder door manchmal van worden gereed haan gewonderd of ze ervoor de zeien zullen wat werkelijk passiert weer. Wie weten dat je niet? Is ons niet gezegd. Ober Jacob moest voor jaren door met leven. En Emmerhan wordt hem ook dat je wessen te tijden die je plocht hebben, maar wat kan hij nu daarmee doen? Am weer nog immer zo je waast, dat wanneer hij zo am weer treffen wordt, dan wordt hij am dood maken. Jo, de voders ere zind, worden door zeker op zijn tjingen gebracht. De Jacob is een goed beeld van de waarheid. Nu, zij wie ook geloven in zijn verwantschaft met zijn grootzins. Dat weer Manasse en Ephraim, dem Jozef zijn zins. En dat is wat de Hebreeën schreven van rededet. En dat redt nu van geloven, aber nicht bij Jacob, wat hem eng van zijn leven weer. En dat zegt, dat derchem geloven, als hij bij hem sterven weer, hij is op zijn dodesbad. En dit is dan dat eerste mol in Jacob zijn leven, dat hij zeggen kan, derchem geloven, deed hij de twee grootzins den zegen. Jewe. Tom eerste mol is door nu wat gehoorzaam en Jacob zijn leven. Mij heeft dat immer geïnteresseerd dat het zegt dat hij op zijn grondstuk leent. Waarom is dat hier erwähnt? Na de grondstuk weer dat teken dat God hem vertrepeld houdt. En de grondstuk halp hem dat hij gonen kan. En sinds ze goor als hij bij hem sterven weer, wil hij nog om gonen blijven. Hij wil zich niet doorlaaien en sterven. Jacob zijn leven weer een leven vol krammet en hing hem licht vieren je waast. Jo, en daar kan niet een zegen komen van zo'n leven. Maar daar is nog wat dat hier kan en zal gezegd worden, en vriend, dit is eigenlijk zeer wichtig. God kan ergend een leven nemen en kan dat aandraaien en voor zijn heerlijkheid maken en dat gelijk maken. Waar daar weer waar is en hing hem licht vieren, wanneer door geloven kan je vangen worden dat in Jezus Christus je ankerd is, dan tje we hem te holen kreeg. Door weer geloven in Jacob zijn leven, maar we moeten gans bij hem eng van zijn leven komen, eer dat te zijn is en zich dat bewezen deed. En mij is zo dat dit weer immer gaan, dat eerste maal dat Jacob werkelijk zag wat de Heer voor dat Israël volk houdt. En dat hij en de linie weer, derg wem God de zegens wordt op dat volk brengen. En daarom kan hij zijn twee grootzins ook zegenen, wilst hij ook en de linie weer.

Nu Hebräer dat achte Kapitel 22. Vers. Derchem glaube, als Josef starf, rede davon, dat die Tjenge Israel verloten wurde, en jef befehl wegen seine Knokkes. Dit is nu dan van Josef. Wie ha Abraham gehad, en Isaac, en Jacob, en nu is hier Josef. Mi is so, dat die schriever had alle hand kon verbrengen en Josef zijn leven, dat wat zijn een godet beeldje was van geloof. Als er woordem dit besonderd wegen zijn knokkes. Ober eerst, mi is so een kon van woord reden en Josef zijn leven, als hij door in dat gefängnis gestopt wordt, ohne dat hij schuldig wie, hij had niet aanrechtet gedaan, eenem wat zou zijn, dat dort, dat eng wat zijn, je was voor Josef. Maar dat is niet, zo als Josef wie en zijn leven. Daar zijn zoveel andere toeval en Josef zijn leven. En wanneer een door ontdenkt, wat van grote onderscheid door wie tussen Josef zijn leven en zijn vader Jacob zijn leven. Als wie van Jacob reden deden, zeiden wie dat, zo als het wie proefde niet aan smak te maken. En nu tje wie dit zei van dem Josef, door wie geen fehler en Josef zijn leven. Dat meent niet dat hij niemals zinje deed, maar de Heer heeft niet slechter te zeggen van Josef dat doorgeschreven is. Hij wie een man, dem een hoger ambt gegeven wordt en een veranderd land, en daar is vielleicht zes tjener en dat gans het oude testament, die een beter beeld is van dem Herr Jezus, als Josef weer een dag. Hier is een man die in een schrift niemals ongediet wordt als een beeld van dem Herr Jezus, over de eenlijkheid is opmerkzaam. Kan ik hier een beetje tijd nemen, schwind een beetje van te reden? Josef weer de leefste zien, zoals Jezus ook weer. Hij had een rak van verschillende kleren, dat hem afzonderd van zijn breder, en hem haarschaft geef over zijn breder. Hij had een visioen, zijn breder dacht hij weer een drama. De Heer Jezus kwam met een boodschap, en mensen dachten hij weer een drama. Josef weer gehoorzaam te zijn vader, en de Heer Jezus zei hij weer gekomen, zijn vader zijn wille te doen. Josef zijn breder haaste hem, en van Jezus wordt gezegd dat hij nu zijn eigen gekomen weer, maar zijn eigen nemen hem niet aan. De vader schickt Jozef zijn breder te zieken, en de Heer Jezus kwam naar deze eerd verloren mensheid te zieken. Jozef vond zijn breder in een vlek, die weer schoop hoort. En van behouden haast door weer schoop hoort, die in een nacht kwam naar de Heer Jezus als hij geboren weer. De brede spatterde even Jozef, zeide hem af, en dat is wat ook met Jezus passiert. Zijn plonde hem dood te maken, en dat vergelijk met Jezus is zekerlijk, door ook woord. Jozef wordt verkauft als een skloof, verdaart zichzelf stekken. Zijn rak wordt en bloot en gedukt. Judas verkauft Jezus, verdaart zichzelf stekken. De soldaten trekken lezen voor Jezus in rak. Dat zijn een het bloed aan zich houd. Am wordt nu Egypte verkauft, en God deed am door wat doorbrengen, dat hij de welt raden zal van de grote hongersnood. Jezus ging roof num dood. Jozef wordt van dat vlees de welt en dem dievel verzacht, zoals Jezus ook weer. Jozef weer eindelijk de raden voor de nation en de welt, en Jezus kwam, de verschillende nationen en veldje in de wereld te raden. Während Josef de harsche weer, geef hij brood tot de hongerige, en Jezus deed dat ook. Josef kreeg een brood van de heide nation, en Jezus zijn brood is opgemaakt van veel nationen, ook de heide. En dan is door dat zijn brede nu aan tjemen, en Josef kan dan, en moog zich zelfs met de tijd bekend to aan. En de dag komt, wanneer de Heer Jezus komen wordt en zich bekend maken wordt tot zijn breder, de Jude. Wat interessant is, is dat dit man Jozef geloven had en den droom den hij had. Hij had geloven als ze hem door en den zuster en smeten. Hij had geloven in Egypte en dat is wat hem hoopning geeft.
En einer wird so denken, dort am Eng wird er mit Ägypten zufrieden sein. Aber nee, nicht Josef. Seine Knorke sollen trig, noch keiner angenommen worden. Er sieht dort, wann die Zeit kommen wird, dass die Israeliten Ägypten verloren würden, dann sollen sie sicher machen, dass seine Knorke mitreisen würden. Aber warum deden sie am nicht begraben in Ephraim, als er dort in Ägypten starf, so als sie Jakob deden? Mir so die Antwort ist klar. Josef wie Ägypten erhält. Die würden nicht erlaubt haben, dass sein Körper soll 6 Wochen angenommen worden. Aber dort käme eine Zeit, als da ein anderer Pharao wie, der Josef nicht kannte. Und als sie rückkämen von Ägypten, nehmen sie seine Knochen. Und die werden mit der Zeit da bei Schechem begraben. Nun war wir mehrere Jahre wieder vor. Hebräer dort auf der Kapitel 23. Vers. Derchem Glaube verstürke Moses seine ältere Arm für 3 Monate, als er geboren wird, will sie sagen, dass er ein schönes Kind wird, und sie ängste sich nicht für dem König sein Befehl. Moses hat jährliche Ältere, die wellig wäre standhaft zu sein. Und so fängt es Moses sein Leben an, im Glaube. Glaube geboren zu sein und zu verstärken, so dat am nicht wird angebracht worden. Glaube wir angewickelt an Moses sein Geburt. 24. Vers. Derchem Glaube, als Moses abgewassen wird, leidt er sich nicht mehr als Pharao seine Tochter ersehen, Nana. Sieh mal an, wird abgebracht an Pharao sein Palast, und he wird immerhin die nächste Pharao seine gewasst. Also hat he nu dat Recht ne wohl zu machen, wat he done wird. Und sie wird es sagt. 25 und 26. Vers. Und will sich leben mit Gott sein falsch zu leiden, als für ein Stoutje die Sünde genusst zu haben. He reckt für Christus zu leiden, und viel geratet Rechtem zu sein, als all dat ägyptische Schatz, dann he checkt weich nur die Belohnung. Jesus redt davon, dass Abraham sein Dach, das heißt Jesus sein Dach, gesehen hat und freut sich, und mir ist so, dass Moses das auch sagt und freut sich auch. 27. Vers. Derchem Glaube verleiht he Ägypter und ängst sich nicht für dem König sein Euer, dann he hält ut, als wann he dem sagt, der nicht zu sehen ist. Die Moses sein Glaube bracht am Bedor, dass he wort deed, wegen der Sache, die fer am wir. Glaube dat immer zu wort leide, dort heet, wann du Glaube ist, dann wort dort ein Unterschied machen und wort wie done. Da sind zu viel so ne Christen, die egal rede von Glaube hafe dit oder für dort, aber er Glaube dat schien nicht zu wort done leide. Aber wader, wor er Glaube wort dorthan leide, dort wie wort done wore aus ein Utfall von ans Glaube. Gott dat ans rade, ohne anse Worte, aber wahre Glaube, dat nicht bloß rade, de Glaube, de rade dat auch gute Worte verbringen in ein Christ sein Leben. Also, Moses verleiht Ägypten und ängst sich nicht für dem König sein Euer, dann he sagt dem, der nicht zu sehen ist. Mir haft dat immer je interessiert, dort Gott zu Moses rede dat Gesicht zu Gesicht. Und dann redet dort hier wieder, 28. Vers, derchem Glaube hält he dort passe fast und dort blut bespritze, so dat de, die all die Erstgeborene anbracht, an nicht anrühren wird. Glaube Gott gehorsam zu sein? Gott sieht, sie solle dit und dort tun und sie deide dort? Dort ist in diesem Mann bespiegelt. He verleiht all die Pläsier in Ägypten und jink in der Wildnis hinein, wo he vor 40 Jahren wär, und nu ist he zurückgekommen. Und he wird nu Gott sein Volk ut Ägypte rütleide. Und dit ist Glaube, der gehorsam ist. Nu den 29. Vers. Derchem Glaube jinge sie dich dat rodet mehr als ab 3 Jahren, wat die Ägypte ook proude ober verdrunken. Du bist nu al enje worden, dat die schrieven hier wat rütnemt, und da wat rütnemt, und nicht dat he die ganze Geschichte von Anfang bis Ende becheckt. Also, wem's Glaube habe ich hier nu? De Israeliten er Glaube? Nee, mir also de hat kein Glaube.
Als ze zagen dat de Egypte aan hen rondkomen, zeiden ze dat eerste te Mozes dat ze teruggaan willen naar Egypte zo pijnlijk als mogelijk. En wie zo ze hadden vele gemaakt, en dem dat ze weggegaan waren. Nee, dat wie Mozes zien geloven, zei maar. Hij kracht naar dat kant van dat water en sloeg dat water met zijn stok. En dat water deelt zich en ze gingen even. Hark, op drie je eerd. Dat is wat het zegt. Dat wie niet eenmaal blad door hem zei badem, dat wie dreig. En ze marcheerde even naar de andere zijde. Dan zongen ze Mozes zijn leid. Ze werden met Mozes nu verenigd, om we moeten behouden dat het Mozes zijn geloven via. Daar is de vars. Derchem geloven vallen Jericho ere weng aan, als ze voor 7 dagen ram gingen. En de Jozua zijn leven, zei wie dat wachten van geloven. Wanneer Jozua was getroffen ha, als hij den 6e dag ram gegonnen werd, was vielleicht toe aan je zegt ha, na mij zo dat haft die nus geholpen, dat is nus passiert. Aber Jozua wat je zegt ha, oh, zei maar, du zeist vielleicht dat wie wat damit doen, aber jef obacht. Du zeist dat ik een generaal zie, en zo'n damit doe? Du hast vergeten dat ik dem kaptein van dem Herr zijne armee zag. En die zei te mij dat hauptquartier is im Himmel, nicht in mijn zelt. En ik vond uit dat ik nicht de generaal zie. En ik zal bevel nemen van arm. En dat is wat ik doe. Hij zei we zullen ram marcheren. En dat is wat we doen. En du wast zijne de weng worden doofhalen. Ik recht mij nog zien willen, wils hij weet wat hij deed. Jo, dat is dat weichte van geloven. Geloven gaat je hoorzaam te zijn, en des man houdt dat je leert. En wie reed, bloos dat te doen wat de Heer aan verzeed. Dat nächste Mal waar we terugkomen, naar deze geloofshelte im Oude Testament. Maar dan gaat de zegen, mijn vriend.

Tante Jenny en Onkel Gerard, de papa en Tante Ruth, alle beide vaar. Ook met de tijd wordt ze werkelijk ganz anders. Viele leiden nog niet meer daaraan dat zij zou weeën worden. Het verjent de tijd en nu zegt Tante Ruth zo Maria, du bist nu gezond geworden, nu moetst du een huis voeren. Dan zegt Marieke, oba du zijmst toch met? Nee, zei ze, het blijf hier. Du moetst nu oba alleen een huis voeren en bedienen papa zijn. Eines doos krijgt Ruth einen brief en de brief kwam van haar rechter. Hij schrijft aan Ruth, wertlich an Seja, scheinen Brief bedankt sich Seja, und dann fragt Arok, ob sei sich verstehen kann, seine Früte wore, in der Mama von Marieche. Ruth hat sich überhaupt nicht gedacht, dass sie so einen Brief wird kriegen. Sie mag sich gedanken. Aber die Zeit kam immer noch, und Marieche muss nu treten in Haus. Als ze op een band zaten, reden ze miteinander en dan vertelt Ruth haar wat de papa geschreven had. Marieke, ze leeft niet wat ze heet. En dan zegt ze te haar, Tante Ruth, kanst du werkelijk mijn mama worden? Dit wordt het grootste geschenk in mijn leven zijn. En zo besiedt het ook, Tante Ruth wordt Marieke haar mama. Aber sie hat Marieke nie mehr Marieke genannt. Immer nannte sie die Maria, weil sie wusste, dass dieser Name eine große Bedeutung hat und weil Maria sich auch so verändert hat in der Gäude sieht und sie wäre als Familie sehr glücklich miteinander.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir haben hier durch das Studium all die Seinen, dort Abraham hat gelehrt, Gott zu vertrauen, wandert zu Tiden auch sehr düster Sache, so wie es von Abraham seine Sied anbelangt. Wir haben auch gesehen, dass Abraham nicht wie geboren mit seinem wahrhaftigen Glauben an Gott, aber er lehrt dort, indem er Gott vertrauen hat durch sein Leben. Und das von der ersten Programm, wo wir nach meiner Glaubenshelden betrachten. Wir waren sehen, dass Moses auch ein wahrer Glauben hat an Gott, was am Bator brachte, dass Gott am schließlich brücht, um Israel aus Ägypten rüttelern. Ich lade ihn nur an, eingeschaut zu bleiben, zu seinen was die Bibel uns für die Wahre zu lehren hat, besonders von in wahrhaftigen Glauben. Herr, ich danke dir Wahre für die Bibel und bete, dass du dein Wort nur Wahre machst, rechtlich sein zu jeder Person, was du eingeschaut hast. Amen. Hier ist Wahre mit uns, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind nun reid anzufangen mit dem 8. Kapitel in Hebräer in den 20. Vers. Nu was die Aldine steht gefangen ha in Hebräer dat 8. Kapitel, en wie waren nu eerst seine, wat het te zei haft van Isaac. Dat veget mol zag wie Abram, de aandacht van Glover, en wo dat te gehoorzaam leiden deed, zodat het van Abram kan gezegd worden, dat Abram God geleefd en aan wat dat toegerekend voor gerechtigheid. Abram wie gehoorzaam op den grond. En nu komen we naar zien zijn Isaac, en dat fangt aan in den 20. Vers, ans wordt hier gezegd, derchem geloven zegend Isaac bed, Jacob en Esau, wegen dat wat nog komen zal. Du bist vielleicht al een geworden dat maar zeer weinig van Isaac gezegd is, besonders in vergelijk met zijn vader Abram. Aber wat kan van Isaac gezegd worden? Endlich, dort Wichtigste, dort von Isaac kon gesagt wurde, ist, dort he wellig wir, dort sein Vater am Opfer soll, und dort wir dann auch den Beweis von sein Glaube. Isaac wir vielleicht so wie 30, 33 Jahre alt, aus sein Vater am ab den Altar opfert. Aber sie wartet hier nu sagt, dort derchem Glaube, deed Isaac bed, Jakob und Esau segne, wegen dort, wat nog komen wird. Also, dat eentje dat de Hebräer schreven wele deed, van Isaac te zeien, van geloven, wie dat hij zijn zins zegne deed. En dit is eindelijk wat besonderd, wie is Isaac weer een barm grover. Hij groofde een barm en dan tjemen de vriend en nemen den weg van aan. Hij ging dan bloos een eng wieder en groofde nog een barm, en zo ging dat met meerdere barms. Aber dort einet, dort sein Charakter antekne wird, wie dort he ein welja Mann wie, sogar wellig sind, mit andere vor dich zu kommen. Und jo, he wir auch wellig Jakob und Esau zu segne, wegen dort, wat noch kommen wird. Dort scheint wir nicht, wat dort ein Segen wie, für den dann rot, also wir dort, für die Zukunft. En nu komen we naar eenem, dem ene kun een zeer bunte persoon nana, en dat is in den 21ste vers. Derchem geloven, als hij bij hem storven weer, zegen Jacob, Jozef zijn zeens, en bed God aan, während hij op zijn gonstak leend. Dis man Jacob leefde hem geloven en zijn verwantschaft met zijn vader, en met Jozef en met zijn grootzeens. Aber dat eind dat hier erwählt is van zijn leven, wann het met geloven te doen haft, is als hij bij hem storven weer. Dat moest luren, wat dat eind van zijn leven, eer hij zeggen kon dat hij een gelovensman weer. Aber dan, als hij bij hem storven weer, deed hij twee van zijn grootzeens zegenen, en deed dan ook aanbidden, wanneer hij ook zo oud weer dat hij zich op zijn grondstak lenen moest. Daar zijn gewisse dingen die hier kunnen gezegd worden van Jacob. Wat we hier hebben is meer zo als een beeld van de menschen natuur. Dat brengt de waarheid ver dat we durch de genood zijn geraad worden. Wanneer dat niet weer gewaast voor God zijn genood, dan wordt Jacob zekerlijk zijn verloren gewaast. hij houdt geen wet en zichzelf. En dat kan je dan ook van een jeder een van ons gezegd worden. Zoals een leed zegt, ik breng nust aan mijn hand. Ik hou me bloos vast aan Jezus zijn triets. Jore Trig, weer door een eldere missionaar die een goede arbeid en China je doen houdt. En door weer een jonge poor lied je komen aan te helpen. Over de jonge man weer een beetje stolt. En hij weer een dag naar de eldere missionaar je komen en had te hem gezegd dat het schwoer weer voor hem van zichzelf te denken dat hij nust weer. De eldere missionaar had te hem gezegd, jonge man, du best nust, of du dat leefst oder nicht. Du kannst Gott zijn woord door vernemen. Dat is zo. Du best nust. Ik zie dat we kunnen zeggen dat Jacob een goede beeld is van de oude menschen natuur. Zonder de proeven menschen natuur uit te grabbelen, zeggen dan dat veel van wat we zijn is zo, wils we dat van onze eldere je arve ha. Ik weet je dat niet je neem, dat kan wel eens zijn. Jacob deed met zijn broeder Esau strijden, während ze nog in haar moeder lief waren. En als die beide boeren worden, deed Jacob dan ook zanken met zijn broeder, greep hem bij de haak aan. En wat had al dit met geloven te doen? Nou, Jacob wist dat zijn broeder de oudste was, en dat het eerste geboort recht, je heerd Esau. Maar hij schijnt wist ook dat God gezegd had dat het zijn wordt zijn. Maar hij kon niet leren wat de Heer dat uitarbeiden deed. Nee, hij wil dat voorts hebben. Hij deed zijn vader hem licht vieren. En dan met zijn zoon Jozef, hoe weer dat man het met geloven te doen had. Nou, vader, hij trok Jozef ver, voor al zijn breder. En daardoor wordt hem hem licht gevierd. Hij weer een vervierder geweest, niet bloos als hij naar thuis weer bij zijn elderen, maar ook als hij bij Laban weer. Hij schijnt had dem Laban ook beschommeld, of wens geproefd. Maar die Laban weer ook klok. Die deed hem ook hem licht vieren, en dem dat hij hem de leer geef, en er steed zijn leefste Rahel. Geloven? Jo, daar weer niet veel wat van geloven aan dem Jacob, wat hij bij hem storven weer. Oder wens meest bij hem storven weer. Dat schijnt weer niet, maar dan als dem Herr zijn engel, en we gaan Jezus Christus zelfs, met hem rasselen deed door bij den Jabok vlus, dat Jacob schließlich nogeef. Maar hij moest hinken, als een anje denkt, dat de Herr even aan je wannen houdt. De Herr moest hem trepelen, eer hij nogeef met zijn schwindelen. De zin die hij aan je gewonnen had met zijn vader en zijn broeder, kwam terug op hem als zijn andere zins, hem hing hem licht vierde wegen zijn zin Jozef. Jacob dacht zeker dat hij dood weer. En dat bleef ook zo voor jaren. Ik heb manchmal gewonderd of de breeder door manchmal van worden gereed en gewonderd of ze ervoor de zeien zullen wat werkelijk passiert weer. Wie weet dat je niet? Er is ons niet gezegd. Ober Jacob moest voor jaren door met leven. En Emmerhan wordt hem ook dat je wessen te tijden der je geplaagd hebben. Ober wat kan hij nu door met doen? Am weer nog Emmer zo je waast, dat wanneer zo hem weer treffen wordt, dan wordt hij hem doodmaken. Jo, de voders er zijn, worden door zeker op zijn tjingen gebracht. De Jacob is een goed beeld van de waarheid. Nu, zij wie ook geloven en zijn verwantschaft met zijn grootzins. Dat weer Manasse en Ephraim, dem Jozef zijn zins. En dat is wat de Hebreeën schreven van rededet. En dat reed nu van geloven, ober nicht bij Jacob, wat hem eng van zijn leven weer. En dat zegt, dat dergem geloven, als hij bij hem storven weer, hij is op zijn dodesbad. En dit is dan dat eerste maal in Jacob zijn leven dat hij zeggen kon, dergem geloven, deed hij de twee grootzins den zegen geven. Tom eerste maal is door nu wat gehoorzaam in Jacob zijn leven. Mij heeft dat immer geïnteresseerd dat het zegt dat hij op zijn grondstuk leent. Waarom is dat hier erwähnt? Na de grondstuk weer dat teken dat God hem vertrepeld had. En de grondstuk half hem dat hij gonen kan. En sinds sogar als hij bij hem sterven weer, wil hij nog om gonen blijven. Hij wil zich niet doorleien en sterven. Jakob zijn leven weer een leven vol krammet en hing hem licht voor je waast. Jo, en daar kan niet een zegen komen van zo'n leven. Maar daar is nog wat dat hier kan en zal gezegd worden en vriend, dit is eigenlijk zeer wichtig. God kan ergend een leven nemen en kan dat aandraaien en voor zijn heerlijkheid maken en dat gelijk maken. Waar daar weer waar is en hing hem licht vieren, wanneer door geloven kan je vangen worden dat in Jezus Christus je ankerd is, dan kan je hem te houden krijgen. Door weer geloven in Jacob zijn leven, maar we moeten gans bij hem eng van zijn leven komen, eer dat te zijn is en zich dat bewijzen deed. En mij is zo dat dit weer aan dat eerste maal dat Jacob werkelijk zag wat de Heer voor dat Israël volk houdt. En dat hij en de linie weer, derch wem God de zegens wordt op dat volk brengen. En daarom kan hij zijn twee grootzins ook zegenen, wilst hij ook en de linie weer.

Nu Hebräer dat 8. Kapitel 22. Vers. Derchem glaube, als Josef starf, rede davon, dat de Tjenge Israel verloten wurde, en jef befehl wegen zine knokkes. Dit is nu dan van Josef. Wie ha Abraham gehad, en Isaac, en Jacob, en nu is hier Josef. Mi is so, dat de schriever had alle hand kon verbrengen en Josef zijn leven, dat wat zijn een godet beeldje was van geloven. Also woordam dit besonderet wegen zijn knokkes. Ober eerst, mi is so eine kon van wort reden en Josef zijn leven, als hij door en dat je feindnis gestopt wordt, ohne dat hij schuldig weer, hij had nicht aanreicht het je doen. Einem wat zo zijn, dat dort, dat eng wat zijn, je was voor Josef. Ober dat is nicht, so als Josef weer en zijn leven. Daar zijn zoveel andere toeval en Josef zijn leven. En wanneer een daar aan denkt, wat van grote onderscheid daar weer tussen Josef zijn leven en zijn vader Jacob zijn leven. Als wie van Jacob reden deden, zeed wie dat, zo als het weer, wie proefde niet aan smak te maken. En nu tje wie dit zei van dem Josef, door weer geen fehler en Josef zijn leven. Dat meent niet dat hij niemals zinje deed, maar de Heer heeft niet slecht te zeggen van Jozef dat doorgeschreven is. Hij weer een man dem een hooger ambt gegeven wordt en een vreemd land, en daar is vielleicht zes tjener en dat ganse oude testament die een beter beeld is van dem Heer Jezus als Jozef weer een dag. Hier is een man die een schrift niemals aangediet wordt als een beeld van dem Heer Jezus, over de eenlijkheid is, opmerkzaam. Kan ik hier een beetje tijd nemen, schwind een beetje van te reden? Josef weer de leefste zien, zoals Jezus ook weer. Hij had een rak van verschillende kleren, dat hem afzandert van zijn brede, en hem haarschaft geeft over zijn brede. Hij had een visioen, zijn brede dacht hij weer een drama. De Heer Jezus kwam met een boodschap, en mensen dachten hij weer een drama. Josef weer gehoorzaam te zijn vader, en de Heer Jezus zei hij weer gekomen, zijn vader zijn wille te doen. Josef zijn brede haste aan, en van Jezus wordt gezegd, dat hij nou zijn eigen gekomen weer, maar zijn eigen nemen aan niet aan. De vader schickt Josef zijn brede te zeken, en de Heer Jezus kwam naar deze eerd, verlorene mensheid te zieken. Josef vond zijn brede en een vlek, die weer schophoord. En van beholen hast door weer schophoord, die in een nacht kwamen naar de Heer Jezus als hij geboren weer. De brede spaterde even Josef, zeide hem af, en dat is wat ook met Jezus passiert. Zijn plonde hem dood te maken, en dat vergelijk met Jezus is zekerlijk door ook waar. Josef wordt verkauft als een schloof, verdaart zichzelf stekken. Zijn rak wordt en bloot en gedukt. Judas verkauft Jezus, verdaart zichzelf stekken. De soldaten trekken lezen voor Jezus in rak, dat zijn een het bloot aan zich houdt. Am wordt naar Egypte verkauft, en God deed hem door wat doorbrengen, dat hij de wereld raden zal van de grote hongersnood. Jezus ging rof noem dood. Josef wordt van dat vlees de welt en de dievel verzacht, zoals Jezus ook weer. Josef weer eindelijk de rade voor de nation en de welt. En Jezus kwam de verschillende nationen en veldje en de welt te rade. Während Josef de harsche weer, geef hij brood tot de hongerige en Jezus deed dat ook. Josef kreeg een brood van de heide nation. En Jezus zijn brood is opgemaakt van veel nationen, ook de heide. En dan is door dat zijn brede nou aan kiemen, en Jozef kent aan, en moek zichzelf met de tijd bekend to aan. En de dag kent, wanneer de Heer Jezus komen wordt, en zich bekend maken wordt, to zijn brede, de Jude. Wat interessant is dat dit man Jozef geloven had, en den droom den hij had. Hij had geloven als hij aan door en den zuster en den smeten. Hij had geloven in Egypte, en dat is wat hem hoopning geeft.
En einer wat zo denken dat om eng wordt hij met Egypte tevreden zijn. Aber nee, nicht Josef. Zijne knokken zullen trig, nog kana aangenomen worden. Hij zei dat wanneer de tijd komen wordt, dat de Israëlieten Egypte verloten worden, dan zullen ze zeggen maken dat zijn knokken metreizen worden. Aber waarom deden ze hem niet begroven in Ephraim, als hij daar in Egypte starf, zoals ze Jacob deden? Mir is zo de antwoord is klaar. Josef weer Egypte erhält. Die worden niet erlaubt haar dat zijn charpe zal zest woer aangenomen worden. Aber dat kwam de tijd als door een andere farao weer de Josef niet chand. En als ze eruit kwamen van Egypte, nemen ze zijn knokkes en die worden met de tijd door bij Shechem begroofd. Nu waren we meerdere jaren weer voor. Hebreer dat af de kapitel 23 vers. Derchem geloven verstoorke Moses zijn eldere arm voor 3 maanden als hij geboren weer, wil ze zeggen dat hij een schijne kind weer, en ze angsten zich niet voor de tjenig zijn bevel. Moses had jettelijke eldere, die welig weer standhoofd te zijn. En zo vond dus Moses zijn leven aan, hem geloven. Geloven geboren te zijn en te versterken, zodat hem niet wordt aangebracht worden. Geloven weer aangewekkeld en Moses zijn geboord. 24. Vers. Derchem geloven, als Moses opgewassen weer, leidt hij zich niet meer als farao zijn dochter, erzien, nana. Zie maar aan, wordt opgebracht en farao zijn polist, en hij wordt emmerhand de nächste farao zijn gewast. Also had hij nu dat recht ne wol te maken, wat hij doen wordt, en zij wat het zegt. 25 en 26. Vers. En wil zich leven met God zijn volk te leiden als voor een stootje de zinde genust te hebben. Hij rekent voor Christus te leiden en veel raad het rechtem te zijn als al dat Egyptische schatz, dan hij checkt weg naar de beloning. Jezus redt daarvan dat Abraham zijn dag, dat heet Jezus zijn dag, gezien had en vrijt zich, en mij is zo dat Moses dat ook zag en vrijt zich ook. 27. Vers. Derchem geloven verleidt hij Egypte en angst zich niet voor hem tjenig zijn ogen, dan hij hield uit als wanneer hij dem zag die niet te zijn is. De Moses zijn geloven bracht aan bij door dat hij wat deed wegen die zag die ver aan weer. Geloven deed immer te wat leiden, dat heet, wanneer geloven is, dan wordt dat een onderscheid maken en wat we doen. Daar zijn te veel zo'n Christen die egel reden van geloven hebben dit of voor dat, over er geloven dat schien niet te wat doen leiden. Over wanneer, waar er geloven wordt doorhand leiden dat we wat doen worden als een uitval van ons geloven. God deed ons raden, ohne onze werken, over waar er geloven dat niet bloos raden, de geloven die raden dat, dat ook goede werken verbrengen en een Christ zijn leven. Also, Moses verleidt Egypte en angst zich niet voor dem tjenig zijn oorje, dan hij zag dem die niet te zijn is. Mij heeft dat immer geïnteresseerd dat God te Moses rede deed je zegt to je zegt. En dan reed dat hier weer, 28. Vers, derchem geloven hield hij dat passen vast en dat bloot bespretzen, zodat die, die al die eerstgeborenen aanbracht, aan niet onrieren wordt. Geloven God gehoorzaam te zijn? God zegt ze zullen dit en dat doen en ze deden dat? Dat is in deze man bespiegeld. Hij verleidt al die plezier in Egypte en ging in een wildnis in, waar hij voor 40 jaar weer, en nu is hij teruggekomen, en hij wordt nu God zijn volk uit Egypte uitleiden. En dit is geloven die gehoorzaam is. Nu de 29e vers. Derchem geloven gingen ze dicht dat rode het meer als op 3 jaar, wat de Egypte ook proefde over verdronken. Du bist nu al ingewaarde dat de schrijver hier wat Ruud neemt, en daar wat Ruud neemt, en niet dat hij de ganse geschicht van aanvang bij eng bekijkt. Also, wiems geloven hebben we hier nu? De Israëlieten er geloven? Nee, mij is er de harde geen geloven.
Als sie sagen, dat die Ägypter an Hingeron käme, sehde sie, dat erste zu Moses, dat sie trigone wollen no Ägypter so pinig als möglich. An wie so sie hadden Fehler gemacht, an dem dat sie weichegone wäre. Nee, dat wie Moses sin glaube, sie ma. He jenk rauf nur dat kant von dat Wotter, und schlug dat Wotter mit sin Stock, und dat Wotter deelt sich, und sie jenge ewe, harch, ab drehe ied. Dat is wat het sagt. Dort wir nicht einmal blatt, da am See baden, dort wir drehig. Und sie marschieren da eben nur die andere Seite. Dann singen sie Moses sein Leid. Sie werden mit Moses nu vereinigt. Aber wir müssen behaulen, dass es Moses sein Glaube wir. Der erste Vers. Derchem Glaube fallen Jericho ihre Wang am, als sie für 7 Tage ram gingen. Und dem Josua sein Leben, Sei wie dort weichte vom Glaube. Wann du Jesua wirst getroffen ha, als he den 6. Tag ramgegonnen wäre, wirst vielleicht zu ihm gesagt ha, na mir so, dat haft die nicht geholpen, da ist nichts passiert. Aber Jesua wird gesagt ha, oh, seh mal, du sagst vielleicht, dat wie wat damit tun, aber jef obacht. Du sagst, dat ich ein General sie und so damit do? Du hast verjeten, dat ik dem Kapitän van dem Herr seine Armee zag. En die zei te mij, dat Hauptquartier is im Himmel, nicht in mijn Zelt. En ik vond uit, dat ik nicht de General zie. En ik zal Befehl nemen van arm. En dort is wat ik doe. He zei, wie zullen ram marschieren. En dort is wat wie doen. En du warst seine, de weng worden doofhalen. Ik recht mij nog zien willen, wils hij weet wat hij deed. Jo, dat is dat weichte van geloven. Geloven gaat je hoorzaam te zijn, en des man houdt dat je leert, en wie reed, bloos dat te doen wat de Heer aan verzeed. Dat nächste Mal waar we terugkomen, nog deze geloven helden aan het Oude Testament. Maar dan gaat het zeggen, mijn vriend.

0: The clock is saß mit 30 Minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

0: De klok is twee.
1: Nu hier wie een gezicht, die wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
2: We hebben hier nu een oudere gezicht.